Ja, Piekowin gaan met Sunny af net trou. Met een geruk van binnen begin die dans. En elke oud spookie man die vat sy